0: Deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer, vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Reach Shop in de Kroonpassage maakt een doorstart en gaat 1 oktober weer open, meldt moederbedrijf Audax. Twee lokale ondernemers hebben overeenstemming bereikt met de curator en de verhuurder van het pand. Het tweede uur gratis parkeren in het stadshart is er sinds woensdag niet meer. Het werd 1 juli vorig jaar ingevoerd als pilot door toenmalig wethouder Piet van Dijk. Het idee was, als mensen weten dat het tweede uur parkeren niet betaald hoeft te worden, blijven ze misschien wat langer. De geplande aparte busbaan naar Lelystad Airport lijkt er niet te komen. Dat antwoordde BMW op vragen van D66 en Pro. Aanleiding was het bericht van de provincie in mei over bezuinigingen. Daarin stond dat de verbinding geen 54, maar 16 miljoen euro gaat kosten. Dat wordt bereikt door niet een aparte busbaan aan te leggen, maar de bestaande wegen aan te passen. De pakketbezorger die begin april vorig jaar een fietser doodreed op de Elandweg en een andere zwaar verwonde, is schuldig aan onoplettendheid, bevestigt de rechter. Maar heeft zich niet zo onverantwoord gedragen als de officier van justitie stelt. De straf blijft daarom beperkt tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Er is geen abnormale inteelt onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Staatsbosbeheer na onderzoek. Daar werd voor gevreesd omdat de kuddes kunstmatig klein worden gehouden vanwege de beperkingen van het gebied. De gemeente gaat proberen de school voor risicohonden MTC een plek te geven, maar niet door desnoods de huur van een van de velden van Kinologenclub Flevoland, KCF, op te zeggen. Het idee daartoe van VVD, Mooi Lelystad, PVV en Forum is van tafel gehaald.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn in Lelystad. Het is meestal droog. Een paar lichte buitjes zijn vooral in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Met vanmiddag 21 graden en een vrij stevige noordwestenwind is het aan de frisse kant voor begin juli. Tot en met dinsdag houdt het licht veranderlijke zomer weer aan. Morgen blijft het nagenoeg droog, met af en toe zonneschijn. Dinsdag komen zo nu en dan enkele buien voor. Vanaf woensdag breekt een stabiele zomerperiode aan. De zon krijgt meer de ruimte en daarbij wordt het vanaf donderdag warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
4: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
5: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end it didn't matter, so I'm happy.
6: What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
3: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staan 10 files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid staat 4 kilometer. Je bent 20 minuten extra kwijt. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Het weer bewolkt, later meer zon en 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen zijn soms wel wolkenvelden aanwezig, maar de zon schijnt vooral in de middag en de avond toch wel veelal. Bij een matige westenwind wordt het vanmiddag 23 graden. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. De wind blijft matig doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 17. Morgen is het een graadje minder warm, maar de dagen daarna gaat de temperatuur fors omhoog. Het is daarbij zon overgoten en in de tweede helft van de week hebben we te maken met een paar tropische dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren ook 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht bij Den Dolder. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
2: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Amersfoort West en Soest. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 10 minuten extra. En de A27 naar Almere tussen Hilversum en Almere Haven doe je er 1/2 uur langer over. A50 van Arnhem naar Os tussen Knabbert Valburg en Ravenstein 1 kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoop het Hattemerbroek doe je 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningen

0: werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft deze week zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen zijn soms wel wolkenvelden aanwezig, maar de zon schijnt vooral in de middag en de avond toch wel veelal. Bij een matige westenwind wordt het vanmiddag 23 graden. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. De wind blijft matig doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 17. Morgen is het een graadje minder warm, maar de dagen daarna gaat de temperatuur fors omhoog. Het is daarbij zon overgoten en in de tweede helft van de week hebben we te maken met een paar tropische dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 en op de N50. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Rijdt langzaam over 4 kilometer. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst. En dat betekende het einde. Het einde van de zomer. En ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens. En begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de

0: graadje minder warm, maar de dagen daarna gaat de temperatuur fors omhoog. Het is daarbij zon overgoten en in de tweede helft van de week hebben we te maken met een paar tropische dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A50... van Arnhem naar Os, tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft deze week zo goed als droog in Lelystad.

0: week hebben we te maken met een paar tropische dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelde-Stromer zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land 1 vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij Kampen Noord heb je 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het Stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft deze week zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen zijn soms wel wolkenvelden aanwezig, maar de zon schijnt vooral in de middag en de avond toch wel veelal. Bij een matige westenwind wordt het vanmiddag 23 graden. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. De wind blijft matig doorwaaien, daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 17. Morgen is het een graadje minder warm, maar de dagen daarna gaat de temperatuur fors omhoog. Het is daarbij zon overgoten en in de tweede helft van de week hebben we te maken met een paar tropische dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je staat nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 10 minuten vertraging. De 28, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. Dan de A50, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg duurt er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het Stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten 800.000 euro per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad heb je bij Lelystad 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 5 kilometer file tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De weg is gedeeltelijk vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij knooppunt Muidenberg een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os tussen Renkum en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Dat komt doordat het asfalt kapot is. En tot slot op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen Westervoort en Elden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Deze week de Radio Lelystad.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Van de A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij Utrecht 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 15 minuten op onthoud, omdat het wegdek daar kapot is. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het Stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten 800.000 euro per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer, in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week twee woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij een matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Muiden bij knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. 20 minuten tijdsverlies op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os een snelheidsbeperking omdat het wegdek slecht is bij Ravenstein. 13 kilometer file daar met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 50 kilometer file al in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks. En een paar opvallende, zoals de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er is daar een snelheidsbeperking ingesteld. Er staat wel zo'n 12 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het programma Hart voor Stad, voor woningbouw in het stadshart, is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden. In deze woning werden in maart zowel soft- als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hoevelaken 4 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Almere voor Almere Haven 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. En dat kost je, zoals gezegd, een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Yannick.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoudt op de A27 Utrecht-Almere. Voor Huizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 valt op, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is een kwartier. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het programma Hart voor Stad, voor woningbouw in het stadshart, is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden... In deze woning werden in maart zowel soft als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A27 Utrecht-Almere voor Almere Haver 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A28 van Utrecht naar Zwolle. De hoogte van Nijkerk staat zo'n 11 kilometer file. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg bijna 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd bijna 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. De A27 Utrecht richting Almere. Voorhuizen 10 kilometer met een 30 minuten vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook open, vertraging 50 minuten. A50 Arnhem richting Os, voor Valburg 30 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met bijna 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van de Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het programma Hart voor Stad voor woningbouw in het stadshart is on hold gezet. Het nieuwe college moet er nu naar kijken. Het eerder voortijdig opgestapte college had een aparte organisatie opgezet. Kosten €800.000 per jaar. Normaal wordt voor een dergelijk besluit een plan voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit geval heeft het toenmalige college eind vorig jaar op eigen houtje al het programma in werking gesteld en de financiering geregeld door geld van het ene potje, Lelystad Next Level, over te hevelen naar het andere, Hart voor de Stad. Begin juni was daar politiek al de nodige consternatie over en zeiden ook de tijdelijke wethouders Jan-Nico Appelman en Tjeerd van der Zwan dat hier niet de juiste weg was gevolgd. De gemeenteraad heeft op voorstel van de SP een stokje gestoken voor het onderzoek of er op een groenstrook aan de Schoener 36 woningen kunnen komen. De raad wil juist dat die strook verder wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ruimte voor recreatie. Onderzoek naar woningbouw op een leeg veld aan de Schoener 30 mag wel doorgaan. Beide locaties waren in beeld na zoeken van plekken waar nog kleinschalige woningbouw kan plaatsvinden, het inbreiden. Het college wilde geld uittrekken om ze nader te onderzoeken. Tegen Schoener 36 bestaat echter veel verzet van de buurt. Het veld tussen de Schoener 36 en het water dat de Schoener van de Chalk scheidt wordt deels gebruikt als voetbalveld, maar ook voor buurtbarbecues. De burgemeester heeft vorige week 2 woningen gesloten vanwege drugshandel. De eerste sluiting was woensdag in de OC-straat en die geldt voor 6 maanden... In deze woning werden in maart zowel soft als harddrugs gevonden, aldus de gemeente. En er waren signalen dat er gedeeld werd. De tweede was donderdag in Fioringas, Warande, en geldt voor 4 maanden. In deze woning werd in maart een hennepkwekerij ontdekt. Hier zou rondom het huis zijn gehandeld.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het blijft voorlopig droog in Lelystad. De komende uren is het 21 of 22 graden bij matige westenwind. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 19... en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Morgen verandert er niet veel. Naast de zon zijn van tijd tot tijd wolken aanwezig. De wind waait nog steeds vanuit het westen. Daarbij is het wel een graadje minder warm. Vanaf woensdag krijgt de zon veel ruimte en gaat de temperatuur omhoog. Vooral in de tweede helft van de week hebben we waarschijnlijk te maken met een paar tropisch warme dagen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het midden van het land op de A27 van Utrecht naar Almere, ter hoogte van Huizen, 20 minuten extra reistijd. A28 Groningen-Amersfoort, bij knooppunt Hattemerbroek was een ongeluk gebeurd, althans bij de IJsselbrug om precies te zijn. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar nog wel een half uur oponthoud. En de N225 Renen richting Oosterbeek, voor de aansluiting met de A50, bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rols hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, bij D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

like this anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België